0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of my baker. The meanest.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden gegeven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden gegeven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws.
6: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
5: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hé, wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, 1980, Cara Mia van Jay and the Americans als startliedje. Natuurlijk samen met een oranje liedje. Hè? Want jongens, jongens, jongens, wat een avond was het gisteren. Hè? Jongens, jongens, jongens. Wat een winst, hè. Ze hebben fix gewonnen van Zweden, hè. Goh, het was onverwacht, maar toch is het gebeurd, ja. Goedemorgen, straks meer WK-nieuws op deze zondagmorgen. Het is vandaag 21 juni. Ja, Jay and the Americans stonden in 1980 met het liedje op de allereerste plaats in de hitparades. Bleef 3 weken staan. Ja, met die lange uithalen, hè, van Jay, hè. Ja. Goed, het is zondag, het is vandaag de rustdag. Maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd, want er staat weer genoeg in het nieuws. Ja, op het Vaklyceum in Groningen, daar wordt met verslagenheid gereageerd op het misdrijf wat plaatsvond in Meerstad. Het meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders, is namelijk leerling van de school. Ja, wat er precies is gebeurd, dat heeft impact. De leerlingen zijn er veel mee bezig, zo zegt een woordvoerder bij de school op RTV Noord. Ja, medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders hebben ook verhalen gelezen over wat zich waarschijnlijk heeft afgespeeld, zo zegt de woordvoerder. Ja, op school maakt men er ruimte voor om hierover met elkaar te praten. Ja, het verdachte meisje is 15 jaar oud, hè? Ja. Het is verschrikkelijk nieuws wat vorige week in één keer naar voren kwam, hè? Ja, maar ja, je hebt het allemaal wel gezien, hè, op het nieuws. Het meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders. En ze plaatsen het daarna volgens mij ook nog op social media. Dus ja, waar gaan we heen met deze wereld, zeggen ze wel eens. Maar als je dit zo leest, dan denk je ook van ja, dat is echt anno 2026, hè. Het moet niet gekker worden, hè. Ja. Goed, nou ja, ik zei het al straks, wat veel meer nieuws, nog veel meer WK-nieuws. Ja, ja, ze zitten hier nou in de studio ook te kijken naar de wedstrijd van Tunesië tegen Japan. Het is daar inmiddels 0-2. Japan staat voor met 2 punten en ze doen het goed. Ja, Nederland heeft daar toen ook een keer tegen gevoetbald. Hadden toen ook al goed gewonnen. En ja, nu gaat Japan ook waarschijnlijk door als ze van Tunesië winnen. En dat zit er wel in. Dus dan komen Nederland en Japan elkaar weer tegen, hè, ergens. Hè? Ja. Goed, nou in elk geval, het is zondag. We hebben leuke liedjes klaarstaan. En zo dadelijk hebben we ook Pastoor Servaas met de cyclus over de pauze. Want dat gaat nog even door. Hè? Ja. Blijf luisteren in elk geval. Hè. The Little River Band.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op een

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu een week geleden dat ik de brief heb gekregen van de bisdom. Verschrikkelijk wat er niet allemaal in stond. Ik had iedereen bij mij op de pastorie bij elkaar geroepen. Het trouwste huishoudster Bert, de koster, Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert. En natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, mijn kaplaan Harry Verdonschat. En we zaten allemaal nog een beetje na te trillen. En iedereen was heel stom verbaasd toen ik de brief voorlas van het bisdom. Daar stond in dat de paus, onze echte paus, onze paus uit Rome, een bezoek wilde brengen aan onze parochie. Nou, we trilden allemaal. Hoe moest dat nou in ons kleine parochie? En dan daar de paus, onze echte paus. In de brief stond ook nog vermeld dat de paus eigenlijk een beetje incognito zou willen komen. Dus dat niet iedereen meteen in de gaten had dat hij kwam, de paus. En we hadden nog geen 2 dagen daarna, toen ging op de pastorie de bel. En wie stond er aan de deur? Mevrouw Kloets. Ze was verhuisd en ze zei, hey, ik was toevallig in de buurt en ik denk, kom even langs, is hij al hier? Ik zeg, wie is hier? De paus natuurlijk, zei ze. Ik stond verbaasd, hoe wist mevrouw Kloets dat de paus zou komen? Zeg, mevrouw Kloets, waar weet u dat van? Ach, ik heb zo mijn connecties bij het bisdom, zei ze. Ik zeg, ja. En ik heb ook al een welkomspeech geschreven. En toen kwam Bert aan de deur en zei, mevrouw Kloets, we zullen het even overleggen. We gooien het even in de vergadering. En u hoort nog van ons. En hij deed de deur dicht.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe de voorbereidingen verlopen voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken.

Ja, hij gaf in 2025 een try-out in Café de Burgemeester in Waalwijk. En sindsdien gaat het booming en scoort hij lekkere liedjes, maakt hij lekkere liedjes. Singer-songwriter uit Waalwijk, Noord-Brabant. Ja, full groove, soul en gevoel. Zo staat er in elk geval te lezen op de internetsite. Ja, het is een lokaal talent en je hoorde hem hier voorbij komen. Vandaag op deze zondag is het de dagtopper. Brian Peterson en On My Way, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Ik zei het al, het is, was gisteravond een leuk avondje. Ja, Nederland heeft gewonnen met 5-1 van Zweden. Ja, Brian Bobby is blij. Ja, hij is heel blij. Hij heeft ook de eerste twee doelpunten gescoord. Het was een topavond, zo zei hij. Het was een perfect uitgepakte wijziging door de bondscoach Ronald Koeman. Ja, Bobby die startte in plaats van Sommerville en bewees in de punt meteen zijn waarde. Ja, als spits wil je altijd spelen en jezelf laten zien, zo heeft hij gezegd. Dat heb ik gedaan, ik ben erg blij. Ja, spanningen om zichzelf te willen bewijzen had hij voor de wedstrijd niet. Hij zegt, ik ging met vol vertrouwen de wedstrijd in. En de uitkomst is heel goed. Ja, ploeggenoot Gakpo, die zelf 2 maal scoorde in de tweede helft, was lovend over Bobby. Voor een team is het zeker, als je het wat moeilijker hebt, heel fijn om iemand als Brian in de spits te hebben staan. Hij is 10 van de 10 keer sterker dan zijn man. En je ziet dat hij de eerste goal zelf opzet en afmaakt. Zo schrijft Gakpo op internet. Ja, dus nee, het was wel echt een mooie wedstrijd, jongens. Ja, 5-1 zeg. Ja, dat ene doelpunt dat hebben ze ook wel weer verdiend, hoor. De Zweden, hè. Ze kunnen ook moeilijk met 0 naar huis gaan. Maar goed, het was in elk geval een mooie wedstrijd. Het was leuk. Het was lekker entertainment. Ja. Ja, er was trouwens nog veel meer entertainment. Want Curaçao die heeft ook nog een verrassend punt overgehouden aan het duel met Ecuador. Het werd 0-0. Ja, vooral de doelman, Roem, die was de grote uitblinker in de ploeg van Dick Advocaat. Curaçao blijft daardoor in de race voor een plek in de knock-out fase. Ja, de oud-keeper Roem van Vitesse en PSV speelde de wedstrijd van zijn leven. Hij had voor rust schitterende reflexen in huis bij schoten van diverse spelers. Ja, Curaçao kon er aanvallend weinig tegenover zetten. Maar jongens, die keeper heeft ze allemaal tegengehouden, hè. 0-0 is het uiteindelijk gebleven. En dat was toch wel een ontzettende uitblinker. Er wordt zelfs een standbeeld van de keeper van Curaçao neergezet, hè? Op Curaçao. Dat verdient hij, zo zeggen bronnen. Dus nou ja, zo snel kan het gaan, hè? Ja, zo snel kan het gaan. Goed, even het weerbericht voor vandaag. Ja, op sommige plekken regent het nog een beetje, maar op de meeste plaatsen hebben we straks flink wat zon. Ook in de middag is de zon goed aanwezig. We hebben een matige oost- tot noordoostenwind. In het noorden wordt het zo 24 graden. Verder zuidwaarts is het warmer. In Limburg en Brabant worden 30 tot 32 graden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Slechts het lokaal vormt zich in de middag nog wel een onweersbuitje. En als we dan kijken naar maandag, dan volgt er wederom een zonnige en een warme zomerdag. Heerlijk, jongens.

0: Ja, sinds die film van Michael draait op de filmaanbieder en in de bioscoop, wordt er in één keer veel meer muziek van Michael Jackson op de radio ten gehoor gebracht. Dit was onder andere een liedje van NBA. Trouwens er al tweede in dit uur, hè? Want we hadden er al eentje gedraaid. Hè? Ja, zo zie je maar weer. Hè? Ja, in de back-to-back classic bij Erik van Vliet. Zo is het maar net. Goedemorgen, het is zondag. Even kijken naar het nieuws. Ja, er zijn plannen om flinke delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor mensen. De eilandbewoners die zijn er niet blij mee. Ze hebben daarom een grote tegenbeweging opgezet. Ze zeggen, de schoonheid van de natuur waardeer je alleen als je die zelf kunt zien. Ja, maar ja, aan de ene kant, ik heb wel zoiets, weet je. Als je in natuurgebieden mensen toelaat, dan gaat het uiteindelijk mis. En we hebben nu nog, zeg maar, dat Waddengebied. Dus ja, toeristen, die vernielen het uiteindelijk wel. Want zo is het natuurlijk. Ja, ik heb er natuurlijk weinig of geen verstand van. Maar je ziet soms wel eens beelden als daar toeristen geweest zijn. Dan ligt er heel veel rotzooi in troep. En dan zie je dat daar gewoon mensen geweest zijn. Ja. Maar ja, heel veel bewoners die vinden het niet fijn. Ja, die zien natuurlijk financiële dingen natuurlijk ook. Hè? Want ja, als mensen daar natuurlijk naartoe gaan, dan gaan ze natuurlijk ook een winkeltje bezoeken. Gaan ze ook dingen kopen. En als er dan geen mensen meer welkom zijn, ja, dan lopen die zaken natuurlijk ook faillissementen tegemoet. Dus dat snap ik natuurlijk wel. Hè? Ja. Ja, en ook een verhalenjutter heeft boeken over de Wadden geschreven. Die neemt toeristen mee de Terschellingse duinen in om ze verhalen over het eiland te vertellen. En samen met bewoners van andere Waddeneilanden hebben ze onlangs de stichting Wij Zijn de Wadden opgericht. Ja, ze hopen conceptplannen om grote delen van de Waddeneilanden voor mensen af te sluiten te kunnen stoppen. Ja, nou, ik weet het niet hoor, of het gaat lukken. Of dat ze inderdaad de boel gaan afsluiten. Ja, ik zie daar wel wat in eigenlijk persoonlijk. Ik heb zoiets van die natuurgebieden. Hè? Dus niet alleen daar, maar ook bijvoorbeeld de Veluwe. Grote delen, ik zou zeggen, zet er een hek omheen en sluit het af. Laat de mensen daar niet meer toe. Zodat de dieren en dat de natuur gewoon zijn vrije loop kan gaan. Hè? Ja, alleen de boswachter af en toe even naar binnen om te kijken. En dat is het. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We hadden trouwens ook een liedje van de Beatles. The Ballad of John and Yoko. 1969 stond dat in de Nederlandse top 40. En het is vandaag trouwens, ja, Vaderdag. Nou, ik merk er niet veel van. Ik ben ook vader natuurlijk. Vandaag worden de vaders in de schijnwerpers gezet. Ze worden verwend met een ontbijt op bed. Oh, en een cadeau van hun kinderen. Ja, vandaag Vaderdag is niet alleen bedoeld voor vaders, maar voor iedereen die zich als een echte vader gedraagt. Het kan dus ook een stiefvader zijn, hè? Ja. Nou, dan zullen we maar eens eventjes in Breakfast in Bed een leuk plaatje draaien over papa's.
1: Goedemorgen.
0: Morgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Yes, Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
3: God, our Heavenly Father. Oh God, and my Father, who's also in heaven.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws.
5: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar. Hij zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen, en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
4: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl.
13: Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
18: Ah, mijn rug.
19: Beweeg.
18: Hé, wat? Huh?
19: Ik ben het. Je rug.
18: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
20: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
21: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

0: Ja, hij heeft ook al een nieuwe plaat, hè, Bruno Mars. En het heet On My Soul, hè. Ja.
1: Vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Nou, ik vind hem vooral heel intelligent.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
2: Ja. Warme man, absoluut ook.
3: Oh. Ja.
2: Sympathiek.
3: Ja.
2: Sympathiek. Empathisch.
3: Enorme positiviteit. Ja. En hoe hij in het leven staat. En wat ik echt bewonderenswaardig vind van hem. Want die man is zo'n muzikaal.
4: Als ik heel eerlijk ben, vind ik zo'n ongelooflijk sympathiek ventje. Ja, dan kun je hem gieren, hè?
2: Hij kan heel veel. Hij kan alles.
5: Ja,
2: hij kan
5: een hele fijne man.
2: Hij is een hele fijne man.
4: Ja.
1: And there he is, Mr. Erik van Vliet.
0: Nou, weet je wat het is? Je moet altijd positief in het leven staan. En dan komt het altijd vanzelf goed, hè? Goedemorgen, het is zondag, vandaag 21 juni. Nou ja, positief wil wel natuurlijk naar de winst van Nederland gisteren. 5-1 voor Nederland tegen Zweden. Er was gisteren ook nog iemand met een auto hier in de straat en die had een Zweedse vlag. En toen was de wedstrijd afgelopen, toen was die auto weg. Hij zal wel gedacht hebben. Laten we eventjes moe van, want in deze oranje straat, want ze hebben hier alles oranje. Ja, moet ik nu niet zijn? Nee, en dat snap ik. Hij was afgedropen, hè? Ja. Goed, het is vandaag zondag, het is vandaag de rustdag. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is het einde van de schaapscheerderskou. Het is een periode die begint rond 15 juni, waarbij het behoorlijk fris kan zijn, op deze dag dus ook. Maar ja, fris wordt het niet hoor. Nee, want als ik het allemaal een klein beetje bekijk, wordt het vandaag goed weer. Ook weer hoge temperaturen, hè? Tegen de 30 graden zie ik staan. Dus nou, ben benieuwd. Dus aan het weer zal het vandaag in elk geval niet liggen, hè? Nee. Goed, voor de Wekker Wakker op deze dag. In, 1986 stond Janet Jackson in de Nederlandse hitparade. En ook in de Vlaamse hitparade, de Duitse hitparades. Eigenlijk in heel Europa. En in Amerika stond Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately. 40 jaar geleden op de allereerste plaats. Hè. En hier is ze dan, het zusje van Michael Jackson.

0: met jou.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend, Erik van Vliet.
2: Het laatste nieuws en de leukste muziek. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.

ik heb wel met zo'n liedje, weet je, je moet het vaker horen, dan gaat het in je kop zitten. En dat is het nu wel ongeveer gaan zitten, denk ik. Brian Peterson hoorde je met On My Way. Het is vandaag de dagtopper op deze zondag, de 21ste juni. Ja, het is vandaag de dag van de martelaren in Togo. Het is de National Aboriginal Day in Canada. Ja, deze dag wordt altijd op deze dag zo'n beetje georganiseerd. Centraal staat de bijdrage van de oorspronkelijke bevolking aan de ontwikkeling van de moderne Canadese cultuur. Ja, het is vandaag in Groenland is het de Ulotunik. Het is de nationale feestdag en de vlagdag voor Groenland. We gaan al wat vlag vertonen vandaag door het land heen. En ook zijn er feesttenten waar je tussen wintergejaste Groenlanders kunt eten. Ja. Vandaag in Bolivia is het de Ano Nueva Animara. Het is een speciale feestdag in verband met het nieuwe jaar. Het is vaderdag, hè, in een groot deel van de Arabische landen, maar ook natuurlijk in de lage landen. En het is de Wereldhumanisme-dag. Ja, het wordt ook wereldwijd gevierd. Op 21 juni. Het is de langste dag van het jaar. Ook nog een keertje. Ja, de Wereld ALS-dag. Vandaag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de tamelijk zeldzame neurologische ziekte ALS. Ja, tijdens de Wereld ALS-dag.

Zomer in het noordelijk halfrond, ook nog een keertje. En het is de Wereldmuziekdag in Frankrijk. Ja, in Frankrijk hoor je vandaag heel veel muziek voorbij komen. Dus wat dat betreft. En we hebben ook nog een keer een Franse week, hè. Gaat ook nog komen. Dus nee, dat komt allemaal goed. Na het WK hebben we een Franse week, hè. Goed, en dit is George McRae.

0: Nou, ga vandaag maar eens nadenken welk Engels liedje dit origineel is, hè? Ja, het was in elk geval een covertje, Ancora. En door storm en woeste regen bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag 21 juni. Ja, premier Jette houdt vandaag in Rotterdam een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. En op het WK voetbal komen onder meer Spanje en Saoedi-Arabië in actie. Ja, het Israëlische leger bezet een steeds groter deel van de Gazastrook. Het leger zal op dit moment meer dan 60% van het grondgebied bezet houden. En de premier Netanyahu spreekt openlijk over nog veel meer. De Palestijnen die vlakbij de bezette gebieden wonen, die leven nu in angst. We lijden elke dag door schietpartijen en explosies van de andere kant. Zo vertelt onder andere Mohammed Hassan Abu Mansi. Ja, hij woont met zijn gezin in het gevaarlijke deel in het vluchtelingenkamp Maghazi, op zo'n 150 meter van de gele lijn. Ja, en Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK gepakt. Na de afstraffing tegen Duitsland 7-1 speelde de debutant met grote dank aan het doelman Rome knap gelijk tegen Ecuador. Het werd 0-0. Curaçao werd tegen Duitsland al voor de rust onder de voet gelopen, maar bleef tegen Ecuador prima op de been. Doelman Rome voorkwam met een prachtige redding dat Valencia er al vroeg 1-0 van maakte. En daarna stichtte Curaçao met counters over de flanken herhaaldelijk gevaar. Valencia kreeg ook nog een flinke schotkans. Maar ja, weer kwam de keeper van Curaçao in actie. Ja, een goede keeper zeg. Jongens, wat heeft hij veel ballen tegengehouden. Ja, gisteravond. Ja, en Willem-Alexander die begaf zich naar de WK-duels van Oranje. 5-1 op Zweden en Curaçao 0-0 tegen Ecuador. Tussen de spelers. Hij ging op de foto met onder andere Virgil van Dijk. En vierde feest in de kleedkamer van Curaçao. Ja, ik zag hem gisteren ook in het publiek zitten. Ja, die man die houdt echt van voetbal, hoor. Die is echt helemaal gek van sport. Vooral als het Nederlandse sporters betreft, hè. Want ja, daar is hij echt dol op. Daar is hij trots op, ja. En vandaag is het einde van de schaapscheerderskou. Een periode die begint rond 15 juni. Het kan ook behoorlijk fris zijn. Ja, fris is het vandaag niet. Want in het oosten nog een beetje regen. In het zuiden komen ook wat buitjes voor. Maar op de meeste plaatsen beginnen we droog met flink wat zon. Ook vanmiddag is er veel zon. Matige oost-noordoostenwind. In het noorden wordt het 24 graden. En verder zuidwaarts is het warmer. In Brabant en Limburg wordt het 30 tot 32 graden. En lokaal kan zich vanmiddag nog wel een onweersbuitje vormen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. De jongen is Erik van Vliet.
1: Alleen op zondag, Breakfast in Bed.

0: Dus trouwens ook weer een film in de bioscoop, hè? Die heet Wuthering Heights. Het was natuurlijk het originele liedje van Kate Bush bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag zijn er in Colombia de presidentsverkiezingen. De kiezers kunnen vandaag hun stem uitbrengen op de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Ja, een van de twee zal zittend president Gustavo Petro opvolgen. Ja, en er is een heel weekend geweest vol concerten in treinen, stations en op andere locaties. De dag van de componist wordt vandaag in Utrecht afgesloten met de uitreiking van de Buma Classical Awards. De prijzen gaan dit jaar naar de componisten Joey Raukens en Huba de Graaf. Ja, om de onuitwisbare stempel die ze hebben gedrukt op de nieuwe klassieke muziek. Ja, er is meer als voetbal. De nationale hockeyploegen spelen hun interlands voor de Pro League in Rotterdam. Om 11:30 spelen de vrouwen tegen Spanje. En om 14:00 de mannen tegen India. Beide wedstrijden zijn natuurlijk weer live te volgen via de bekende sportapps, hè, zoals het zo mooi heet. En de MXGP van Italië is er ook nog een keertje vandaag. De manche begint om 14:15. En de atletiektop die komt vandaag in actie in Hengelo. En op het WK voetbal komen vandaag Spanje en Saoedi-Arabië aan bod om 18:00. Om 21:00 is het de beurt aan België en Iran. En in de nacht van zondag op maandag speelt Uruguay om middernacht tegen Kaapverdi. En om 3:00 vannacht komen Nieuw-Zeeland en Egypte in actie. Ja, de WK-wedstrijden zijn natuurlijk weer via de bekende apps te volgen. Ja, en koning Willem-Alexander, die kwam trouwens na de klinkende zegen van Nederland op Zweden opvallend ad rem uit de hoek. Hij zegt, ik heb Giovanni Infantino misschien wat suggesties gedaan voor de Vredesprijs voor de komende jaren. Zo zei hij met een lach. Ja, hij ging ook de kleedkamers in, hè, de koning. Hè. Hij ging bij Curaçao kijken, hij ging bij het Nederlands elftal kijken. Dus wat dat betreft heeft hij zich weer goed op de kaart gezet.
1: Hey. Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
0: Nou, daar gaan we nog eentje doen dan. Vol gas!

Nou, hopen we dat de komende wedstrijden ook lekker winnen. Ja. Vol gas! Oranje vol gas, moet ik zeggen. Danielle Herings en DJ Aguana hebben er wat moois van gemaakt. En volgens mij zou het liedje hartstikke goed kunnen met fragmenten, hè, van het Nederlands elftal ertussen. Hè. Als ze bijvoorbeeld winnen, hè. Dat deden ze vroeger altijd. Hè. Ja, misschien een tipje? Hè? Ja.

Nou, dit was er weer. Dit was dan weer de zondageditie van Voor de Wekker Wakker. Ik wens jou een leuke zondag. Geniet van het weer en smeer je in, hè. Want voor je het weet verbrand je. En wat mij betreft gewoon weer tot morgen. Voor weer een aflevering van Voor de Wekker Wakker. Hiep hoi!

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
24: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

0: Met natuurlijk deze ochtend de minuut van Ruud, de langste als ze praat, het eitje op zondag, Nederpop is top, een nieuws uit uw regio en natuurlijk heel veel gezellige muziek. Een hele goede morgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy en Erik van Vliet. Dank je wel voor de afgelopen 2 uur.

0: Ja, dit is natuurlijk een nummer, daar moet je mee beginnen op deze zondag. Want het is de derde zondag van juni. En dat betekent, het is Vaderdag. Ja, en daar gaan we best wel wat tijd aan besteden.
1: Jazeker.
0: In de komende twee uur.
1: Ja, en ook natuurlijk aan het WK, hè. Want we hebben gisteren natuurlijk een fantastische wedstrijd gespeeld.
0: Ja.
1: Het was helemaal geweldig. Ik ben er ook helemaal in opgegaan. Mijn stem is ook niet helemaal 100%, maar...
0: Dus ze hebben geprobeerd voor de televisiebuis zo hard te schreeuwen... dat ze het in Texas konden horen.
1: Ja, zo'n beetje Houston.
0: Ja. Ja, dat is Texas, hè?
1: Houston. Ja, oh, dat is trouwens waar, ja.
0: Dat is in Texas. Hallo, geografisch, hè?
1: Opletten. Ja, oké. Okay. Maar, daar kwam ik toch niet bovenuit, Paul. Want er zaten daar maar liefst 70.000 mensen in het stadion.
0: Hè? Het zat bommetje vol, inderdaad. Jezus, het was een mooie wedstrijd.
1: Het was een mooie wedstrijd, ja. Nee, hartstikke leuk. En, maar wij zijn er toch weer, hè. En tot 11 uur Goedemorgen Langstraat. En ja, heb jij een verzoekje voor ons, dan kan dat altijd natuurlijk op 06 21 21 3210.
0: Ja, en we gaan natuurlijk een lekkere mix maken vandaag... over voetbalnummers, over nummers over vaders. En de volgende nummer die ik ook hier klaar heb staan... dat is natuurlijk eentje van Cat Stevens. Die mag niet ontbreken. Father and Son.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: De Tennet organiseert op 24 juni van 7 tot 9 uur een informatieavond in partycentrum met masken. Het betreft de werkzaamheden in natuurgebied Huis ter Heide. De werkzaamheden horen bij de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. En tijdens de bijeenkomst geven Tennet, Bam en Hanap Zelt uitleg over de plannen, kaarten, werkterreinen en de gevolgen voor natuur en landschap. Ook wordt ingegaan op de bomenkap, de bescherming van flora en fauna en de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied. Het project maakt deel uit van de uitbreiding van het Nederlands hoogspanningsnet om de groeiende vraag naar elektriciteit op te vangen. Dan het WK voetbal. Staat er iedere 4 jaar in het teken van voetbalgeweld, maar dan in de positieve zin van het woord uiteraard. Nationale trots, maar ook er zijn ook nieuwe WK-hits. En Martin Stone, oftewel Martin Steenbeker Sprake Pelle, besloot ook dit jaar een WK-lied te maken. New York wordt weer Amsterdam en met deze WK-hit hoopt Steenbeker luisteraars uit Nederland en de States te vinden.
2: Martin Stone, je hebt op 11 juni voordat het WK begon een WK-liedje opgenomen. Hoe is dit tot stand gekomen?
3: Nou, dat is tot stand gekomen heel onverwachts uit een hoek van een vriend van mijn zoon, Koert Hanoush. Die heeft als hobby schrijven van liedjes. En hij kwam naar mij toe vorige week met een ideetje om een WK-liedje te maken.
2: Ja, en er zijn best veel WK-liedjes opgenomen. Waar onderscheid jij jouw liedje van vergeleken met de andere WK-liedjes?
3: Positief, kracht. Er zit een vibe in, er zit een hele goede beat zit erin. Dat het een opzwepende beat is. En vooral de tekst, ja, die is natuurlijk ook heel catchy. Want New York was vroeger New Amsterdam. Dus nu zit New York, wordt weer Amsterdam. New York.

0: Ja, en ik zeg Martin, heel veel succes en laten we hopen dat het gaat lukken. Want je hebt namelijk een dijk van de stem, dat weet ik. Ik heb je gehoord hier op Bolkstok. Nee, was vorige week? Week ervoor. Ja. Dus, succes in ieder geval. Leerlingen van basisschool Meerdijk die hebben afgelopen donderdag een mooie bijdrage geleverd aan de voedselbank De Rijglaarse in Waalwijk. Tijdens een sponsorloop renden de kinderen onder warme omstandigheden zoveel mogelijk rondjes om geld in te zamelen. En naast dit geld hadden de leerlingen en hun families eerder al 8 kratten met levensmiddelen verzameld. Met de opbrengst van de voedselbank kan de voedselbank veel klanten in de regio blijven ondersteunen. Iedere vrijdag krijgen deze klanten boodschappen om hun huishouden draaiende te houden. De voedselbank is de school daarom enorm dankbaar, omdat deze inzet direct bij de ondersteuning van inwoners helpt die in zwaar weer zitten.
1: Dat was helemaal.
0: Ja, ik kan er nog eentje doen. Zullen we er nog eentje doen? Dat we toch lekker bezig zijn.
1: Ja, ik denk, je hebt nog een blaadje.
0: Ja, ik heb nog een blaadje. Heb je inderdaad? Ja, ik denk, anders wordt het misschien te lang. Maar goed,
1: Nee, dit is wel een leuk verhaal.
0: Of tenminste, een leuk verhaal. Het is wel een interessant verhaal, laat ik het zo zeggen. De Langstraat die heeft veel slecht geïsoleerde oude huizen. Blijkt uit onderzoek van Independer. In Waalwijk heeft ruim een derde van de woningen van voor 1945 energielabel F of G. En in Dongen ligt dat aandeel nog hoger. Ook in Heusden gaat het om meer dan een derde van de oude huizen. Opvallend is ook dat veel vooroorlogse woningen nog helemaal geen label hebben. En door dit ontbreken van dit energielabel is vaak onduidelijk hoe zuinig deze huizen zijn.
2: 100% voor jou.

0: ja. Je had hem al gekend. Les Humphrey Singers, een nummer uit 1970. En ja, passend op deze dag. To my father's house. Want inderdaad, ik denk dat heel veel kinderen naar hun vaders huis gaan.
1: Ja, die hebben een ontbijtje gebracht.
0: Met of zonder champagne?
1: Als het kleine kindjes zijn, hè?
0: Met of zonder champagne?
1: Ja, de tegenwoordig weet je het niet meer. Nee. Wij deden vroeger gewoon zorgen dat er een vers eitje gekookt was. Wat ja. al een hele opgave was, want dan moest je namelijk een ei koken. Nou, dat was al heel wat.
0: Dat
1: en dan
0: klopt.
1: Natuurlijk
0: ja,
1: een scheidje erbij en ja, dat soort dingen. Maar ja, tegenwoordig
0: en ja, natuurlijk op school iets leuks gemaakt voor vaders.
1: En juist ook dat. Dus dat ook. Een tekening.
0: Een tekening dus, of een houtwerkje. We hebben van alles gedaan vroeger.
1: Ja, zeker. Dus ja. Ieder jaar was het weer feest. Dus, en ja, ik heb gisteren één dag te vroeg, maar ik was er toch. Hey pa, hier heb je een fles wijn. En bedankt hè. Dat was eigenlijk meer mijn vaderdag tot nu toe.
0: Oké, okay. Nou misschien komt het nog. Hè? De dag is nog niet voorbij.
1: Nee,
0: er kan nog van alles gebeuren. Maar...
1: Ja, nou gaan we het, nou gaan we het beleven, Paul.
0: Nou, nog niet. Ik ga eerst even nog een aankondiging.
1: Oh, sorry. Ja, oké. Okay.
0: Heb je ook een leuk vaderdagnummer of een voetbalnummer? Het moet wel leuk zijn voor de zondagmorgen. Dan stuur je even een appje naar 06 21 21 32 10 en ik... Ruud, eerst dit.
2: Morgen, directeur. Ik wil nog een kopje koffie als je het niet erg vindt.
1: Zal toch ook niet waar zijn, hier
0: ja,
1: hetzelfde
0: nee,
1: bij jou.
0: Want
1: ik moet
0: er
1: altijd
0: gaat
1: weer
0: een thema komen, dan heb je echt koffie nodig, dames
1: ja,
0: en heren.
1: Ja. Ja, mensen, we gaan het heel even kort. We gaan het hebben over een muziekinstrument. En, maar het is een muziekinstrument wat dit jaar op het WK verboden is. Dat is toch wel bijzonder, hè?
0: Jij noemt dus, het een muziekinstrument.
1: Ja. Ja, in Zuid-Afrika is het een, was het een, okay. Is het een muziekinstrument. Daar hebben ze van die horens, zeg maar.
0: Ja.
1: Wij hadden ze hier in Nederland gewoon in plastic.
0: Ja, ik noemde het gewoon een toeter.
1: Ja, nou ja, ze noemden het daar noemen ze het een vuvuzela. En ja, we willen u toch enigszins een beetje voorbereiden, want het stukje is leuk. Het is een beetje verteld over hoe dat nou precies in elkaar steekt.
0: Ja.
1: Alleen, we zetten er altijd een leuk nummer achteraan.
0: Ja, en er wordt echt...
1: En daar was Paul die dacht van Rudy, wat dat?
0: Ja, wat dat. Daarom heb ik ook even gezegd van... dames en heren, pak even een bak koffie erbij, want dat heb u nodig. We gaan luisteren.
1: Ja, naar de minuut van Ruud.
3: De minuut
4: voor Ruud. Holla maar met die bom.
5: Afgelopen week las ik een opvallend bericht... en moest gelijk denken aan het moment dat mijn kinderen een jaar of 10 waren... Tijdens het WK 2010 was de vuvuzela een zeer populair blaasinstrument. De jongens kregen er van mij allebei eentje, een plastic versie. Knettergek werd je ervan, maar het is onlosmakelijk verbonden met het WK in Zuid-Afrika. Wie tijdens het WK 2026 hoopt op de terugkeer van de vuvuzela, nou die komt bedrogen uit. De vuvuzela die wereldberoemd werd tijdens het WK in 2010... is tijdens het WK in 2026 verboden door de FIFA. De vuvuzela die groeide 16 jaar geleden uit tot het symbool van het WK in Zuid-Afrika. Het constante gezoem was tijdens vrijwel iedere wedstrijd hoorbaar en zorgde voor veel irritatie. Waar veel supporters het geluid zagen als een onderdeel van de lokale voetbalcultuur,

ergerden spelers, trainers, commentatoren en kijkers zich juist aan het lawaai. Nu gaat de FIFA nog een stapje verder. Samen met de vuvuzela's zijn ook fluitjes, luchthoorns en andere overdreven luide instrumenten voor het maken van lawaai verboden op alle 16 WK-locaties. Het bekendste dweilorkest en de vaste feestband die al decennia lang met het Nederlands elftal meereist is natuurlijk Kleintje Pils uit Sassenheim. Zij vormen steeds de vaste waarde op de toernooien van Oranje. Ondanks alle restricties zijn ze toch afgereisd en spelen voor de fans op de Oranjepleinen. Of we nou die vuvuzela gaan missen, daar zullen de meningen altijd over verdeeld blijven.

0: De groetjes van Ruud. Zo was die, hè? Ja, hij komt wel goed hoor.
1: Geintje natuurlijk.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine. Toen ze wegging. Nou, bij mij ging de zon wel schijnen, hoor, toen ze wegging. Dat kan ik je vertellen. Ja, dames en heren, de luisteraar zal het niet helemaal snappen, maar we hadden in de DJ-app een leuk grapje van de week.
1: Ja.
0: En dat ging over wel of niet gescheiden zijn. Nou, inderdaad. Ik ben dus gescheiden en bij mij ging de zon schijnen.
1: Ja.
0: Laat ik het daarop houden.
1: Ja. Maar ja, er kwam van alles op bod.
0: Ja.
1: Een wit paard en de vakier en heel alles kwam op.
0: Ja, de hele Efteling kwam voorbij in dit verhaal. Omdat er een kok was uit de Efteling die niet kan koken.
1: Ja.
0: Hebben we dit nou hardop gezegd op de radio? Ja, dit hebben we hardop gezegd.
1: Oké, we zetten er een streep onder.
0: We zetten er nu een streep onder.
1: Het is natuurlijk wel een feestdag vandaag. Een dubbele feestdag, Paul.
0: Ja, daarom,
1: we hebben een BK-pot verloren, een wedstrijd gewonnen.
0: Ja, maar ik ben ook vader, dus vaders mogen vandaag alles zeggen.
1: Ja, dat is ook zo. Dus, en het is natuurlijk vaderdag, dus daar hoort ook een feestje bij.
0: Daarom.
1: En het is mooi weer.
0: Het is heerlijk weer.
1: En ik hoop niet dat het bloedheet wordt, zeg maar. Maar
0: het gaat weer richting 30 graden.
1: Ja, ik moet
0: van
1: wel
0: de
1: zeggen,
0: week eroverheen.
1: Iedere avond zo'n bijtje, zeg maar. Verkoelt wel weer.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk.
1: Dus wat dat betreft, nou ja.
0: Maar ja, je kan nog steeds natuurlijk een nummer aanvragen. En dat doe je natuurlijk op...
1: Ja, 06 21 21 32 10.
0: En het mag ook een beetje pittiger zijn. New Religion, Babe Rexha en Faithless.

Circus Kussers was een Nederlands muziekduo bestaande uit Jozef Kussers en Herman R.B. Tussen 1980 en 1996 maakten zij Nederlandstalige popmuziek. Grootste bekendheid kregen ze met het nummer Monica, een ingetogen liedje over een meisje waarvan de ouders gingen scheiden. Andere hits waren Verliefd en deze Louise.

0: Ledenpop is top.
1: Ja, en dan waren we iets te snel, maar dit was weer het item Nederpop is top. En dit was de Circus Kusters.
2: Ja.
1: En ze hadden het over Louise.
2: Ja.
1: En wat een gezellig liedje was dat. Hè?
2: Zeker. En dat deed me gelijk denken aan mijn ex-schoonmoeder. Want die heette ook Louise.
1: Oh jee toch. Daar kan ze ook niks aan doen natuurlijk.
2: Kan ze niks aan doen. Nee. Maar ze is wel een hele aardige dame.
1: Oh ja. Oké, dan is het goed.
2: Dan is het goed.
1: Ja. Hé, hey Paul, begint dan weer op te schieten, joh.
2: Ja, we zitten alweer voor de klok van 10 uur. Ik heb nog een paar dingetjes staan die ik wel even wil draaien.
1: Oh, mooi toch? Ja, weet je wat het is? Het is gewoon hartstikke gezellig deze ochtend.
2: Ja.
1: En dan vliegt de tijd.
2: Ja, maar het is ook Vaderdag en dan is het ook gezellig. Dan maken we er gewoon een één groot feest van. En wil je meedoen aan het feestje? Het kan nog altijd, hè, want we zijn er ook nog van 10 tot 11. Zo meteen na de nieuws en de berichten. 06 21 21 32 10 en vraag gewoon een gezellig nummer aan. Hier bij je Goedemorgen Langstraat bij Rudy en Paul. Ik zou zeggen, doen.
1: Ja, zeker. Ja.
2: En jij hebt ook weer een lekker vaderachtig nummer meegenomen.
1: Ja, het is een oudje. Ik ben een beetje van de oudjes altijd. Hè. Jij neemt altijd een beetje soms wat moderne handel mee. Zo
2: ja, ik hou wel van een beetje opschepen.
1: Ja, maar ik ben wel een beetje van de oude nummers, zeg maar. Deze, ja, die vind ik dat je die mag ontbreken, Paul. Boney M en Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
17: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het tweede uur een Goedemorgen Langstraat en dit uur het eitje op zondag. De Langstraatse praat, de eitenagenda en straks al rond 10:30 dan bellen we even met Hetty Dekkers van het Parkpaviljoen in Baalwijk. En heb jij iets voor de eitenagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? App ons dan op 06 21 21 32 10.
1: En we gaan natuurlijk lekker door met vaderdagnummers. Alleen het volgende nummer dat gaat over een mama. Dat kan ook natuurlijk, hè?
0: Ja. Ja, meestal horen die erbij.
1: Ja, oh, horen die,
0: ja, dat is meestal wel...
1: Nou ja, je hebt tegenwoordig ook twee vaders met een kind.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ja. Oh, als je, en je hebt ook twee mama's met een kind. Dan wordt het erg complex.
0: Ja, dat denk ik.
1: We houden het gezellig. We houden het lekker luchtig. Want ja, het wordt weer warm vandaag. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan een beetje weer vakantiesfeer erin brengen. We gaan natuurlijk nog een beetje... voetbalsfeer erin brengen. En natuurlijk... vader-genres
0: erin. Ja, we hebben het een paar weken geleden over gehad. Hè, dat we dus of met een leuk Frans nummer starten... of met een Italiaans nummer starten. Een beetje zo de vakantielanden. Zo pakken we een hitje.
1: Ja.
0: En nou hebben we er weer eentje gevonden.
1: Ja.
0: Deze is ook leuk.
1: Gino Politi, Viva la Mamma.
2: C'è folla tutte le sere nel cinema di Bagnoli. Un sol-

0: Eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Nou, vandaag staat de Stadstuin aan de Hoorsteeg in Waalwijk in het teken van het Frieshop Festival. Het evenement is gratis toegankelijk en u bent er welkom vanaf 11 uur. En bezoekers kunnen genieten van live muziek, eten en drinken. En tijdens dit evenement dan wordt geld ingezameld voor het hospice Francinus de Wind. De Waalwijkse zomerweken die gaan binnenkort weer van start. En het programma zit volop met leuke, verrassende activiteiten. De zomerweken gaan van start vanaf zaterdag 27 juni... met een openluchttheater op zaterdagavond... en een straattheater op zondagmiddag met live muziek... tijdens gezellige zomeravonden op het terras... tot optredens in de Stadstuin. Van een bubbelvoetbal, dat zie ik jou al doen, Paul.
2: Dat lijkt me leuk.
1: Tot wandelen en andere sportieve gezelligheid. Van lezing in het Huis van Waalwijk tot de creatieve workshop in de Spoedenkwartier. Van knutselmiddag tot speurtocht en nog veel meer. De zomerweken duren tot 27 september. En alle informatie die kun je zien op de website www.gowaalwijk.nl. Dan de gemeente Loon op Zand. Die doet een oproep aan creatieve mensen om deel te nemen aan het cultuurfestival dat op 19 september plaats gaat vinden in Kaatsheuvel. Het evenement biedt een podium aan iedereen die actief is binnen kunst en cultuur en bezoekers wil laten kennismaken met zijn of haar talenten. Het festival wordt gehouden op het Antipiekplein en in het Klavier en staat volledig in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. Daarom zijn organisatoren op zoek naar deelnemers die bijvoorbeeld een workshop, demonstratie of mini-optreden willen verzorgen. En deelname aan het festival is gratis. Het programma dat vindt plaats tussen 12 en 4 uur. En aanmelden voor dit evenement, dat kan voor 6 juli via het mailadres cultuur@loonopzand.nl. We gaan er lekker doorheen, Paul.
2: Heerlijk.
1: Ja, goed hè.
2: Er is ook weer lekker veel te doen in de regio.
1: Ja, ik bedoel, ik dacht eerst van niet, maar toch wel. Ik bedoel, zeker daar op de Hoorsteeg.
2: Ja.
1: Dat is leuk. En we hebben daar, ik ga straks ook Hattie bellen. En daar is namelijk ook weer iets heel leuks te doen met het Parkpaviljoen.
2: Ja, dus maar dat klappen we wel niet.
1: Maar dat doen we eventjes over een kwartiertje. Dan in het Schoenenkwartier in Waalwijk is de tentoonstelling van spitsen tot sneakers te zien. En dans als daad van vrijheid. De tentoonstelling neemt je mee langs de uiteenlopende dansstijlen van klassiek, ballet tot breakdance, van swing tot folk. En laat zien hoe schoenen een krachtige rol spelen in beweging, cultuur en identiteit. Met interactieve installaties en persoonlijke verhalen word je uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook zelf in beweging te komen. Het museum is geopend elke, niet elke dag trouwens, op maandag niet, maar van dinsdag tot met vrijdag van 10 tot 5 uur in de middag. En op alle zaterdag, zon- en feestdagen van 12 uur tot 5 uur.
0: 100% voor jou.

0: Ja, zeker weten. Samuel Welten, de leeuw komt eraan. En zeker naar de winst die we gisteravond gehaald hebben.
1: Zo, 5-1.
0: Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar ik moet ook zeggen, zoals in het begin, de eerste wedstrijden van dit WK Nederland. Ja, die jongens stonden gewoon een beetje stil op hun plek.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar gisteren, ze liepen.
1: Maar ik zeg tegen jou vanochtend al, het kan ook strategie zijn, hè? Want er wordt heel goed gekeken van hoe voetbalt een club en hoe is hun opstelling en welke twee werken samen en zo. Ja. Dat ze dat toch een beetje op
0: Dat was meer samenspel nu, inderdaad.
1: Ja, veel meer. Het was ook een genot om naar te kijken en het was ook gewoon een feest om dan lekker met een pilsje in de hand en dan kwijken dat de buren de glazen stonden te trillen op de slontafel.
0: Zo ongeveer, ja. Ik denk dat heel Nederland met onze 8 miljoen coaches gewoon een feestje gebouwd hebben daarna. Ja.
1: En er zijn best wel veel nummers uitgebracht, hè? Oranje nummers, zeg maar.
0: Ja,
1: maar
0: heel
1: ik vind
0: veel.
1: Dit wel, die Samuel Welten, wel toch wel een van de betere. Die blijft in je hoofd zitten, hè?
0: Ja, dit is een lekker uptempo. En de melodie en de teksten zijn niet moeilijk. En ja, dat is gewoon, dat blijft hangen.
1: Dat blijft hangen. Ik zou zeggen, joh, zet hem in de repeat voor volgende week, Paul.
0: Ik zal hem vast erin gaan plakken.
1: Mooi.
0: Maar wat ook een gaat ook een beetje over voetballen en ook een beetje over vader. Het is een beetje een combi-nummer en ik denk, ja, die moet ik vandaag gewoon gaan draaien natuurlijk, hè. Dat is een heel mooi nummer van Boudewijn de Groot en Jimmy. Maar de tekst is eigenlijk niet wat het is, de titel.
1: Nou, we gaan eens even lekker achterover zitten en eens even luisteren.
0: Ja, zeg een luisterlied.
1: Ja, luisterlied.

deze zondag een ander gekookt eitje. Waarom? Wel, het is Vaderdag en er zijn enorm veel leuke liedjes over en voor de vaders gemaakt. Maar alvorens we naar de muziek gaan, stel ik mij de vraag: wat is Vaderdag en waar komt het vandaan? Is het wereldwijd of iets alleen in ons landje hier?

1942. In Nederland werd vanaf 1937 in oktober Vaderdag gevierd. Op initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Heren Mode Detailisten. Zo mooi scrabblewoord. Werd in 1948 afgesproken dat Vaderdag verplaatst zou worden naar de derde zondag van juni. In België wordt Vaderdag op de tweede zondag van juni gevierd. Behalve in de provincie Antwerpen. Daar vieren ze het op 19 maart. Op naar de muziek en ik beperk me tot de Nederlandstalige nummers. Want er zijn in het Engels heel veel nummers, maar die heb je of hoor je vandaag vanzelf voorbij komen bij ons in het programma Goedemorgen Langstraat. Een van de bekendste nummers is natuurlijk die van Paul van Vliet. Veilig achterop bij Vader op de fiets.

is hoe het begon. Maar tijdens mijn kleine korte zoektocht naar nummers over en voorvaders kwam ik ook deze tegen van Ramses Shaffy uit 1975. En het heeft gewoon de titel Vader. Voor je terug.

podcast. In 2022 schreef Roel van Velsen een nummer van en over zijn vader toen hij zijn vader net verloren had. En Roel het besef kreeg dat wat zijn vader deed nu op zijn schouders kwam te rusten. Ik denk dat elke zoon dat gevoel krijgt, althans, ik had dat ook toen ik mijn vader verloor in 2020. Een schitterende ballad van Roel van Velsen, nu het erop aankomt.

0: dat was een echt gekookt eitje voor de vaders op Vaderdag. En ja, ik hoop dat alle vaders natuurlijk ook van hun kinderen een eitje hebben gekregen. Maar, onder de knop. Het was de item. Hetty, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is, we hebben weer een prachtige band vanmiddag, hè?
0: Ja, ik zag wel iets staan. Vertel.
1: Ja. We hebben Belindo.
0: Die zijn al vaker bij jullie geweest, hè?
1: Die zijn, ja, precies. Die zijn al vaker bij ons geweest. En dat is een prima band, een coverband. Een beetje gezellige covers uit de top 2000. Een mooie zangeres die goed zingt. gewoon leuk.
0: Dus dat, ja, en het weer zit hartstikke mee natuurlijk.
1: Ja, zeker. Het is prachtig weer, hè. Een beetje aan de warme kant, maar...
2: Ik heb net even gekeken, hè. Het wordt een graadje of 29 tot 30 vandaag. Ja. Dus dat is nog altijd beter dan als we naar de 35 gaan volgende week. Maar dat gaat ook nog gebeuren, zag ik.
1: Oh, dus, verschrikkelijk,
2: Ja, daar zit niemand op te wachten, hè?
1: Sommige mensen kunnen er tegen, maar... Ja,
2: ik heb er ook eerlijk gezegd... Ja, 35 gaat wordt begrepen wel te ver, maar ik kan er ook best wel tegen. Maar een graadje of 30 uit de zon, pilsje erbij. Ja. Goeie muziek. Nou, dan moet het heel goed komen, denk ik.
1: Ja, dat moet helemaal goed komen. Wij zijn daar vol vertrouwen tegemoet, inderdaad. Ja. Nee, vrijdag hadden we een bingo, toen was het zo heet.
0: Oh ja.
1: Oh, toen was het wel erg warm, hoor, pot voor 3 dubbels. Ja.
0: Dat was bingo met zweet, balletjes.
1: Bingo met zweet, ja, dat was de zwetende bingo was dat.
0: De zwetende bingo, niet de zwevende, maar de zwetende.
1: De zwetende bingo was dat, inderdaad. Ja. Maar goed, nou is het ietsje beter natuurlijk, dus ietsje minder heet dan vrijdag. Dus.
0: Ja. En is het wel buiten vanmiddag?
1: Ja, zeker. Optredens zijn altijd buiten in de zomer.
0: Ja.
1: Bandoptredens, ja. Dus dat is altijd buiten, dus we gaan het terras weer klaarzetten.
2: We
1: hebben het nodige bier koud staan, hopen dat het genoeg is.
2: ja, dat zeg je, ja.
1: Ja, we zijn natuurlijk in een gebouw, het is niet groter, en de opslagruimte en zo ook, dus op een gegeven moment zitten we gewoon aan de capaciteit.
2: Ja.
1: En als het echt idioot druk wordt, en wordt echt idioot veel gedronken, dan wil het wel eens gebeuren dat het bier op is.
2: Ja, dan is het op is op.
1: Ja, en dan is het op.
0: Nou, dan zeg ik altijd, van dan kan je altijd nog de kraan openzetten. En dan zeg je gewoon, heel eerlijk, dit is een gemeentepils.
1: Ja, precies. Nou, dat doen we dan.
0: Precies.
2: Ja, dus bij het Parkpaviljoen vanaf 3 uur vanmiddag de coverband Belindo.
1: Ja,
2: en die spelen vooral nummers, covers van de Eagles, Beatles, Tina Turner, Ilse de Lange enzovoort.
1: Ja.
2: Hè? Grote straat 154A in Waalwijk.
1: Ja.
2: En daar is het vanmiddag te doen.
1: In het aan het Beukenlaantje.
2: Aan het Beukenlaantje, inderdaad. Ja, het park. Ja.
1: Ja, precies. Daar is het te doen. Ja.
2: Nou, hartstikke goed. En ik hoop dat er lekker veel bezoek komt.
1: Ja.
2: En dat jullie een hele leuke middag gaan hebben.
1: Dat denk ik ook wel.
2: En dat de ingrediënten zijn daar, dus dat moet goed komen.
1: Ja, wij hebben ons best gedaan. Dus maar dat komt goed, hoor.
2: Hartstikke goed.
1: Dat wordt gezellig. Ja.
2: Nou, zijn er nog dingen die, even gewoon de info hoor, maar zijn er nog dingen die bijvoorbeeld afgelast gaan worden omdat het gewoon 35 graden wordt woensdag?
1: Wordt het woensdag 35 graden? Nee, we hebben volgens mij zo uit het hoofd woensdag geen grote dingen. Ja, en binnen hebben we wel airco. Dus dat is
2: positief.
1: Ja, we hebben airco binnen. Ja.
2: Oké, dat is wel goed. Ja,
1: ik geloof niet dat wij iets af hoeven te lassen. Dan de volgende band is pas over 2 weken. 4 juli hebben we opening van de nieuwe expositie. Nee, 3 juli, vrijdagmiddag.
2: Oké.
1: Een nieuwe expositie, ja, dat is allemaal wel te doen. Nee, ik denk niet dat wij een programma aan moeten passen.
2: Een vol programma bij het Parkpaviljoen nog.
1: Zoals altijd, jazeker. Wij gaan gewoon heel de zomer door, hè. We hebben ook geen vakantie of niks.
2: Nee.
1: Alleen de kok Bert, die gaat wel eventjes met vakantie, gelijk met de bouwvak.
2: Ja. Dan moet je maar weer invriezen, Hetty.
1: Ja. Ik zal het tegen hem zeggen.
2: Ja, een beetje extra koken, een beetje invriezen. Ja.
1: Ik zal het tegen hem zeggen.
0: Dan hoef je het alleen maar op te warmen en dan kan je toch heerlijk genieten van zijn maaltjes.
1: Ja, dat is toch allemaal geregeld, hè. Dat gaat toch door. Ja. Nou, ik geef hem de tip.
2: Ja, dat is goed.
1: Ja.
2: Hey, geniet ervan vandaag.
1: Ja, dankjewel. En, jullie ook veel plezier met het programma verder.
2: Ja, precies. Dat komt ook goed. En dan spreek ik jou over 2 weken weer.
1: Ja, precies. Doen we. Ja.
2: Yes.
1: Oké.
2: Hey, goedjes. Tot kijk, Hetty.
1: Doei. Hoi.

Het was zondag, mooi weer en we gingen mee zessen naar het ontbijt op het parkfestijn. Daar hebben we al meer gedaan en dat is altijd hartstikke gezellig. Muziekband, sportband, met meestal 150 volkse mensen ontbijten in de open lucht. Daar ben ik ook wel, moet ik zeggen. Het was ook straattheater en daar ben ik ook nog even naartoe gegaan. Nou, het begon al goed. Ik viel met mijn kont in de boter. Op de mat stonden voor een podium een aantal rijen banken. Een grote, potsierlijke geklede mens met een ruige baard en een fluitje in zijn mond gebaarde dat ik daar moest gaan zitten. Dat deed hij bij iedereen die langskwam. Hij zei geen woord, maar met dat korte fluittoontje dwong hij de mensen op de banken. En zo kreeg hij die banken toch mooi vol. Hij ging op het podium staan en begon te trommen op een dieptrom. Ineens kwam er een vrouw speulend op een dwarsfluit naar het podium. En toen iemand met een klarinet, een bariton volgde en een tuba. Dat bleef maar doorgaan totdat er een heel orkest op het podium stond en Wefhoornorkest, een zogenaamd klezmerorkest. Dat is prachtige muziek. Er werd hier niks gezegd, maar er gebeurde van alles. Om alles te vertellen, dat is te veel van het goede. Dus een voorbeeld. Er begint een vrouw een Jiddisch lied te zingen. Ze zaakt plotseling in elkaar en blijft er verdoord liggen. Het hele orkest verbaast en bedroefd en ze beginnen heel treurige muziek te spelen. Ineens begint de vrouw weer te bewegen. Iedereen blij, ze was niet dood. En dan komt er een partij feestmuziek, de panden van het dak. Nog blij van zoveel moois ging ik verder. Bij de Gulle Lach zaten de bekenden op het terras. Hey Tontje, ook een biertje? Terwijl ik zo lekker stevig aan het biertje zat te lurken, komt mijn zuster voorbij. Ga er mee naar het wandelpark, en daar is ook muziek. En ik er mee natuurlijk. Terwijl ik daar naar een zangduo zat te luisteren, werd ik gewaarschuwd dat er een stevige buienopkomst was. Ik dacht, ik peer eruit. Net buiten het park begint het me toch te regenen. Ik met mijn rollator en de paraplu in een andere hand in de stromende regen naar huis. Zeiknat, maar dolgelukkig kwam ik thuis. Wat was toch een mooie dag. Stadje vol.

0: schitterend nummer van George Michael, Father Figure. En ja, dat was eigenlijk wel een beetje het echte vaderdagliedje, denk ik.
1: Ja, ik heb het al lang niet meer gehoord, maar ik vind het fantastisch.
0: Ja, ik vind het ook een heerlijk nummer.
1: Ja. Die ballen zitten weer op, hè?
0: Het zit er weer op voor deze zondag.
1: Ja, het zit er weer op. 2 uur Goedemorgen Langstraat. En ja, de rest was nog te zeggen. Reageren kan altijd. Mail ons op goedemorgenlangstraat@gmail.com.
0: En wij zullen proberen zo snel mogelijk jou een antwoord te geven.
1: Ja, dan eindigen we nog met 1 plaatje.
0: Ja, ik zit alleen te twijfelen, Rudy.
1: Oh, jee, nee, hè?
0: Want nou ik weer? Zie de titel. Ik denk, ja, dat heeft niks met kerst te maken. Maar dan zie ik het platenhoesje en er staat een Merry Christmas.
1: Ja, dat klopt dus niet, maar ik heb net even gekeken. Het is een plaat die in de zomer, in juni 1990, de hitlijst heen kwam.
0: Oké. Okay.
1: En dus het is nu precies 36 jaar oud. Het is echt absurd gewoon eigenlijk.
0: Ja, gaat hard.
1: Maar het is wel een schitterende plaat. Daar gaan we er eigenlijk bij uit. Roxette en It Must Have Been Love.
0: En na de nieuws en de commercials natuurlijk als vanouds de Beatles en de Stones. Dus houd de radio lekker aan en blijf luisteren naar Langstraat FM. En Rudy en ik zijn er natuurlijk volgende week weer met een nieuwe Goedemorgen Langstraat. Nieuwe items, nieuwe berichten. En we zeggen een hele fijne zondag.
1: Precies, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Bye bye.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
16: Start de motor! De boerderij wacht.
17: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
24: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Goed zo.
30: Langstraat FM.
31: Wat stond er op nummer 1 in de...

Op een vliegveld bij Toulouse maakt het supersone verkeersvliegtuig Concorde zich gereed voor zijn eerste proefvlucht. Ontwerp en bouw van deze ranke machine, die opvalt door zijn beweegbare neus, hebben in totaal 12 jaar geduurd en tot nu toe meer dan 2,5 miljard gulden gekost. Het toestel, dat in Brits-Franse samenwerking tot stand kwam, weegt 130 ton en kan 140 passagiers vervoeren. Het was een imposant moment toen de reusachtige vogel zich voor het eerst, zij het een jaar later dan de bedoeling was, van de grond verhief. De snelheid van het vliegtuig werd tijdens de proefvlucht zorgvuldig onder de 500 kilometer gehouden. Het landingsgestel werd niet ingetrokken en de neus van de Concorde werd niet in rechte stand gebracht, wat wel gebeurt bij hogere snelheden. De eerste proefvlucht slaagde volledig, maar het zal zeker nog een jaar duren voordat het vliegtuig getest zal worden bij snelheden boven die van het geluid. Als alles dan goed gaat, zal de Concorde tegen 1973 in dienst komen bij 16 luchtvaartmaatschappijen. Voorlopig hebben de invliegers nog werk genoeg.

0: kwam uit en toen kwam ik geloof ik binnen op nummer 19 of zo. In ieder geval ergens in de lage tienen. En toen binnen een week, bam, nummer 1. Nou, dat is wel eventjes, dat is even kicken. Dat is natuurlijk even iets waar je van denkt, nou,
1: drie weken lang op nummer 1. Ja. En de Beach Boys eraf afgestoten. Ja. En die stonden nummer 1 in die tijd.
0: Ja, en de Cats.
1: En de Cats.
0: De Cats, ja. En toen opeens, en dan niet lang daarna. Voilà.
2: Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee.
1: Het is gewoon volmaakt zo. Ik vond het wel leuk, iemand, een vrouw als piraat, en die dan aan het eind van de rit verdrinkt omdat ze toevallig vergeten was te leren zwemmen. Nou, dat was het dan.
3: Ja. Jullie waren geluidsman, filmeditor. Waren jullie wel geschikt om op een podium te staan als popmuzikanten?
0: Nou, nee. Niet echt, dat wilden we ook helemaal niet.
3: Nee?
0: Nee, we moesten. Ja. Want het was inmiddels een organisatiebureau dat had ons gewoon brutaal weer geboekt. Ja. Of we nou wilden of niet. Het zat op een gegeven moment, toen kwam het er.
2: Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee.
3: Zijn jullie binnengelopen qua geld?
0: Nee.
1: Nou, nee, niet binnengelopen.
0: Toen zeker niet, toen konden
1: we. Wel aardig verdiend, dat wel. Je verdient natuurlijk aan de royalties. En als het de gouden plaat was in die tijd, was dat een extra inkomen. Ook niet krankzinnig veel.
0: Eigenlijk stelde het niet zoveel. Kijk, daar zit nu geen baard. Die foto wel.
2: Ja. Want iedereen was
1: een bakkenbaard en een kort baardje had je daar nog.
0: Ja.
1: De witte pet op.
3: Nu zitten jullie al jaren in het beeld- en geluidvak professioneel. Ja. Missen jullie het artiestenvak, Tom en Dick?
1: Nou, nee, niet echt. Er is een jaar of 5, 6 geleden sprak ik iemand die bij een platenmaatschappij werkt. En die zei, jullie zijn er destijds te vroeg uitgestapt. Want als jullie door waren gegaan, hadden jullie het hele havenzangersrepertoire kunnen doen.
3: Nou, om die hit van toen toch nog even te vieren, heb ik wat meegebracht.
1: Nee, hè.
0: Oh, God. Oh, Jezus. Had je een lucifer bij?
4: Proost op jullie.
0: Proost,
4: ja, proost.
1: Hangt helemaal van de mix af.
2: Ja. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary. En op alles wat ze deed.
1: Het moet ophouden, die keer.

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

Kijk, het is ongeveer een half uur geleden dat we het hadden over OL Part 1 van Fleetwood Mac. En dat het zo jammer was dat die plaat niet in Nederland uit zou komen. En dat we allemaal een briefje wilden gaan schrijven naar Peter Green en naar al die mensen in Engeland. Maar ik heb heel goed nieuws. Want Peter Green die zat te luisteren natuurlijk op de radio, want die luisterde altijd naar Veronica. En die belde net op en die zei van nou, als jullie zo beginnen te zeuren, dan laat ik hem wel uitkomen. En nu hebben ze dat eventjes geregeld, eventjes vlug. En volgende week, vrijdag, dan komt hij uit op de Nederlandse markt. En dan is hij maandag of zo verkrijgbaar. Dan staat hij over een paar weken in de hitparade.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
22: Valdorpelshop.nl.
23: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
22: Valdorpelshop.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo.
20: Langstraat FM.
18: Dit is de flitsschijf van deze week.
21: Flair, door het oog van de nacht.

0: Door het oog van de nacht van Flair, dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Het is de zevende jaargang, week nummer 25. De lijst van zaterdag 20 juni 2026. En het is voor de 334ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Wat hebben we deze week? We hebben maar liefst 11 oude flitsschijven, 11 zittenblijvers, 14 stijgers, 19 zakkers. En we hebben 5 nieuwkomers. Dat betekent ook dat we 5 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: 50. 48. 47. 40. 33.
0: Het overzicht van de verdwenen platen is deze keer door Roger en Johan Gentin in elkaar gezet. Ik weet niet wie het zijn, maar goed, regelmatig is Kees op vakantie en dan moet er toch even vervanging gezocht worden. Laten we eens even kijken naar de verdwenen platen. Op nummer 50 vorige week, Material Lover van Shannon Sparrow, stond slechts 2 weken genoteerd in de flitsende 50 en 3 puntjes. 286 punten en 22 weken in de lijst. Offenbach met Miles Away, vorige week vonden we de plaat nog op nummer 48. 47 vorige week, Midnight Sun van Sarah Larsen. 13 weken in totaal, 117 punten. En 877 punten en 24 weken in de flitsende 50. Fleming en Meteor met Niet Nodig. Vorige week stonden ze nog op nummer 40. En dan nummer 33 vorige week, Open Light van Taylor Swift. Het is een oude flitsschijf, ze hield het 26 weken vol. En ze had in totaal 925 punten. Nou, dat waren de verdwenen platen. Dan betekent dat we nu van start kunnen gaan met de flitsende 50 van deze week. Barmedium, oftewel de Starboy, die zakte in de 10e week weg van 46 naar nummer 50. En op nummer 49 hebben we nu de eerste nieuwkomer. Nu dat je weg bent, en dat is de nieuwe single van Camille.

Nu dat je weg bent, dat is de nieuwe single van Camille. Komt deze week binnen op nummer 49. 48 komt van 42. Staat inmiddels 14 weken in de Flits in de 50. Belle Gay met I Love It, I Love It, I Love It. En nummer 47 is een nieuwkomer. En dat is de nieuwe single van Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me. En dat is dan de single van Ariana Grande. Komt deze week binnen op nummer 47. Nummer 46, die komt van 41. 24 Hours van Sommelieu. Het is een oude flitsschijf en die plaat die staat 7 weken genoteerd. En over flitsschijven gesproken. De flitsschijf van vorige week, die komt binnen op nummer 45. Helen Fischer met Heute Nacht.

Ooit en nacht in de flitschijf van vorige week. Deze week binnengekomen op nummer 45. 44, die komt van 49. Free Your Mind van Prospa en Clooney. En die plaat die staat inmiddels nu 2 weken genoteerd in de flitsende 50.

Free Your Mind van Prosper en Clooney. 2 weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 49 naar 44. En dan op nummer 43. Daar vinden we een plaat die al na 9 weken genoteerd staat in de flitsende 50. Niet hoger kwam dan een 14e plaats. Ondanks dat Bruno Mars ervoor al een keer een nummer 1 heeft verscoord. Maar dit is het nummer Risk It All.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die eerste overzicht, die gaat van de nummers 50 naar nummer 40. Zo achter op 50 voor Fresh Cam en Lassa. Bare Minimum Starboy op 50, vorige week 46. Nieuw is Camille. Nu dat je weg bent, die is nieuw binnenkomer op 49. En 48 komt van 42. Bella K. I love it, I love it, I love it. 14e week. Ariana Grande en Hate That I Made For You Love Me op 47 nieuw. Dat is de tweede nieuw binnenkomen. En van 41 naar 46 gezakt is Sommieu, 24 Hours. Derde nieuw binnenkomer voor Helene Fischer en Heute Nacht. De Eckflitschijf op 45 nieuw. 44 dan, die is afkomstig van 49, iets gestegen. Dus Propsa, Clonie en Free Your Mind in de tweede week. En Bruno Mars en Risk It All blijft op 43 staan. 42 komt van 32, dat is weer 10 plaatsen verlies. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer, Eckflitschijf, zij hoort bij mij. Dan 41, dus Something Perfect van O'Gene. Stond nog op 37 vorige week, dus gezakt. En een nieuwe binnenkomer, de alweer vierde. Dat is Robert van Hemert, Zandloopster op 40 nieuw. Yeah.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De nooduitgang van Meteor staat inmiddels 2 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij toch van de nooduitgang weg. Want hij stijgt van 44 naar nummer 36. En dan krijgen we 4 oude flitsschijven op een rij. Beginnen met nummer 35 van 45 afkomstig. Bente, 3, 2.

0: goed.
1: Bente met 3, 2, 1. En het leuke is, het plaatje duurt ook 3 minuten en 21 seconden. En wat dan nog meer leuker is, het was de 321ste flitschijf. Bente dus deze week op nummer 35 van 45 afkomstig. 34, die komt van 30. Miss Montreal, die is aan het schuilen. En ook dat is een oude flitschijf.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Vanessa Paradis is een Franse zangeres en actrice die sinds de jaren 80 actief is. Haar nummer, Les Épines du Coeur, is afkomstig van haar album Le Retour des Beaux Jours, dat in 2025 verscheen bij het label Barclay. De muziekvideo kwam uit op 17 december 2025. Paradis brak op 14-jarige leeftijd door met Joe Le Taxi en heeft sindsdien meerdere albums uitgebracht in zowel het Frans als het Engels.
0: Flitsende 50, feitje.

Vanessa Paradis hoorde je op nummer 33 van 36 afkomstig plaats. Die staat inmiddels 3 weken genoteerd in de flitsende 50. En dit is nummer 32 van 24 afkomstig. Bazaar met Nacht in Amsterdam.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Overzicht van de Flitsende 50 met nieuw op 40. De vierde nieuw binnenkomen. Robert van Hemert, de zandloopster. 39 blijft 39. Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Drop Dead, Olivia Rodrigo, 38. 37 na 8 weken. 34 afkomstig, gezakt Justin Bieber. Nicki Minaj en Beauty and the Beat. Meteor, nooduitgang, die vinden we na de tweede week op 36. En 35 van 56 is Bente 321, ex-flitsschijf. Geldt ook voor Schuilen, Miss Montreal 34, een ex-flitsschijf van 30 afkomstig. En de nummer 36 vorige week is nu 33, de ex-flitsschijf Vanessa Paradis, Les Epiennes du Corps. Bazaar, Nacht in Amsterdam, 32, komt van 24. En 31 blijft 31, Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 30 dan nog een nieuwe binnenkomen van Taylor Swift. I knew it, I knew you.
0: Nieuw in de flitsende 50. Jenner, 30. Yeah.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet. Op nummer 49, Nu dat je weg bent van Camille. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande kwam binnen op nummer 47. En de 45, de flitschijf van vorige week, Heut de Nacht van Helena Fischer. Nummer 40 was ook een nieuwkomer, Robert van Heemetter met Zandeloopster. En dan gaan we dan de hoogste nieuwkomer. Die kwam deze week binnen op nummer 30. I Knew It, I Knew You. En dat is de nieuwe single van Taylor Swift.
0: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

De top 3 van vorige week op nummer 3. Magnetic van Bauza. I Just Might van Bruno Mars vonden we op nummer 2. En nummer 1, de Fever Dream van Alex Warner. Zou die nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren, dan heb je vanzelf het antwoord.

De ruimzee van Mal Smit en Neil Horan staat inmiddels al 16 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 29. Dan 28, die komt van 25, staat 12 weken genoteerd. Het is Jelly Roll met I'm Good. Nou ja, zo goed gaat het niet als je aan de zakken bent.

0: be with you.
1: 20 Seconds Hoorde ik, en dat is dan Ruben Hillen. En die plaat die er komt van 23, zat nu op nummer 27. En het is een oude flitsschijf. Dan nummer 26, die komt van 27. Het is de nieuwe zinger van Baby Recha. En het heet New Religion.

Baby Restje samen met Faithless met een nieuwe religion. Deze week gestegen van 27 naar nummer 26. En 25 die komt van 26. Hugo met Jamaica. Bam, bam.

Maak me nou niet gek van Lil Kleine en Samuel Wilton. 7 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week vonden de plaat nog op nummer 21 en nu gezakt naar nummer 24. En op nummer 23, daar vinden we nog eens een keer Lil Kleine. Maar deze keer met Noano, Eva Soft.

Hey, what's up hier? Nou, samen met Lil Kleine. 3 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week is de plaat omhoog gegaan van 25 naar nummer 23. En dan wordt het tijd voor 22. En dat is weer een zittenblijver. 17 weken staan ze al genoteerd. Ik heb het dan over Maxime samen met Babette. Hoe dan ook.

Hoe dan ook, Maxime samen met Babette. 17 weken genoteerd in de flitsende 50 en deze week op 22. 21 staat 41 weken genoteerd. Olivia Dean.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Overzicht van de flitsende 50. 30 nieuw. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 29 blijft 29. Miles Smith, Neil Horn en Drive Safe. Jelly Wall, I'm Good, op 28 komt van de nummer 25, iets gezakt. Geldt ook voor Ruben Hillen, Act Fit, schijf 20 Seconds, van 23 naar 27 gezakt. In plaats winst dan weer voor Bibi Rexha, Fateless in de zesde week, New Religion, op 26 vorige week nog 27. En ook één plaats winst, 26 naar 25, is Jubel en Solto en Jamaican Bam Bam, derde week. 24 komt van 21, Little Kleine Samuel Welte in de zevende week, en dan met Maak Me Nou Niet Gek. En 23 komt van 28, Ewa Savi, Nuano en Lil Kleine in de derde week. Dan 22 blijft 22 voor Maxime en Babette en hoe dan ook. En 13 gaat naar 21, Mijna Niet, Olivia Dean, 41ste week. 20, Sam Fender, Olivia Dean, Rhyme Me In, 14e week.
2: Now let go of everything I've

Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Deze plaat die zat 14 weken genoteerd. En de langst genoteerde die hadden we ook van Olivia Dean. En die zat 41 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En dan de volgende plaat. Dat is de nummer 19 notering die we voor je gaan draaien. En dat is een ritje van Kevin. Dat doet hij samen met Roxy Dekker. En het nummer heet Je Hebt Mij.

plaat is flink gestegen. Vorige week kwam die binnen op nummer 38 en nu doorgegaan naar nummer 18. Populair van Idili samen met Ronnie Flex en Frenna. Nou ja, 2 weken lang zat de plaat genoteerd in de hitparade en nu alweer 20 plaatsen gestegen. De volgende plaat die zat alweer 5 weken in de lijst, maar is oorspronkelijk een nummer uit 1983. En dankzij de film van Michael Jackson is hij heel erg populair weer. Van 20 naar nummer 17 gestegen. We hebben het namelijk over Billie Jean.

Ik had wel verwacht dat deze plaat de top 10 zou gaan halen, maar ik vrees nu toch het ergste. Billie Jean hoorde je van Michael Jackson in de vijfde week omhoog gegaan van 20 naar nummer 17. En dan hebben we nog één plaat te gaan dit uur en dat wordt de nummer 16 notering. En dat is Cameron Winkamp met Kingdom of Fear en die staat 6 weken genoteerd. I'll show you.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proef. Rijden kan ook. Carvendo.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
17: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker luisteren.

0: Robert van Hemeltrootje samen met Donnie. 20 weken staan ze genoteerd met Moet Dat Nou. En deze week blijven staan op nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

De top 3 van vorige week. Magnetic vonden we van Bauza op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars vonden we op nummer 2. En op nummer 1 Fever Dream van Alex Warner. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren. Krijg je vanzelf het antwoord.

Turn the Lights Off. En je hoorde Justin Jelsel en John de 14 weken staat op laten genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 15 naar nummer 14. Nou ja, als je de energierekening tegenwoordig ziet, dan ga je ervan huilen. Tranen vergoud.

En zo draaien we even twee platen non-stop achter elkaar. Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dat staat 4 weken genoteerd. En steken we deze week van 14 naar nummer 13. En zojuist hoorde je Shakira met de Zoo. En zij zakt weg van 6 naar nummer 12 in de 21ste week. En op nummer 11, daar blijven staan Suzanne en Freek.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Eén laatste overzicht gaat van 20 naar nummer 10. 17 naar 20, Wind Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Dan vinden we Je Hebt Mij van Kevin en Roxy Dekker in de zesde week op 19. Kom van 18. 38 gaan naar 18, Poppler en Daily en Ronnie Flex en Frenna in de tweede week. En 20 gaat naar 17, drie plaatsen wint voor Michael Jackson, Billie Jean. 16 blijft 16, Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 in de zesde week. En 15 blijft 15, Robert van Hemert en Donnie in de twintigste week, Moet Dat Nou. 19 gaat naar 14 dan, Justin, Jack Stahl en John en Turn The Lights Off 14e week. En 13 komt van 14, Aaron Blommert, Zoe Levé, Tranen van Goud, vierde week. 12 dan, Zoe, Shakira, 21ste week. En op 11, die blijft op 11 ten opzichte van vorige week. Susanne Freek, halverwege de ex-flitschijf. Olivia Dean, So Easy To Fall In Love. Die vinden we op 10, komt van 8, twee plaatsen verlies.

So Easy to Fall in Love. 33 weken lang zat de plaat inmiddels genoteerd in de flitsende 50. En ja, hij zakte weg van 8 naar nummer 10. En ik vrees dat de plaat volgende week niet meer genoteerd staat in de top 10. Dan nummer 9. Dat is een zitterblijver. Die staat 17 weken in de lijst. Het is Homewrecker van Sombre.

De homewrecker van Sombra deze week op nummer 9 blijven staan. En dat in de 17e week. En dan nummer 8. Die staat 8 weken genoteerd in de flitsende 50. En stijgt van 10 naar nummer 8. Ik heb het over Cheerio van Justin de Wild.

American Girls van Harry Styles moest vorige week de top 3 verlaten. En deze week zakt hij van de 5 naar nummer 6, maar staat wel 14 weken genoteerd. 22 weken staat Bruno Mars inmiddels al in de lijst. 12 weken lang stond hij op nummer 1. Vorige week nog nummer 2 en nu op de 5e plaats. Ik ben benieuwd hoe de top 3 er deze week uit gaat zien.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbracht via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
0: Flitsende 50, feitje.

10 weken lang zat Talk To You nu al genoteerd in de Flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 4. De sensatie die staat deze week op nummer 3. Vorige week zonder platen nog op nummer 12. Staat nu inmiddels 3 weken genoteerd. Het is de nieuwe Shakira samen met Burna Boy en het nummer Die Die.

0: Dag, net denk ik van Bowser. Ze had inmiddels al 11 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week ging de plaat omhoog van 3 naar nummer 2. Wat zou er deze week dan op nummer 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10.

0: De flitsende 50.
1: Straks de nummer 1, nu van 10 naar 2. Met 10, Olivia Dean, So Easy. 9 blijft 9, Samber Homewrecker in de 17e week. En 10 gaat naar 8, 2 plaatsen winst voor Justin de Wild in de 8e week, Tyrio. 7 blijft 7 voor Teddy Swims, Mr. Noel, ex-flitsschijf. En Harry Styles en American Girl in de 14e week blijft op 6, komt van 5. 2 gaat naar 5, dan Bruno Mars, I Just Might, 22e week next nummer 1. En Another 54 Ultra, Talk To You, op 4 blijven staan. 12 gaat naar 3, wat winst voor Shakira en Burna Boy in de 3e week, Die Die. En 2, die komt van 3, ook 1 plaats winst voor Bausa Magnetic in de 11e week, dus op 2 te vinden.
0: Nummer 1.
2: En voor de 9e achtereenvolgende week op de nummer 1 positie te vinden. Alex Warner met 4 voor 3. Hij staat nu in totaal 15 weken genoteerd in de flitsende 50. Nou, we hebben dat weer met heel veel plezier gedaan. We hopen natuurlijk dat jij eventjes onze website bezoekt. Flitsende50.nl. Klik aan op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En zo kunnen we dan volgende week weer een flitsende 50 samenstellen. Namens Kees, Erik, Roger en Anja, bedank ik je weer voor het luisteren. En volgende week zijn we weer met het hele team compleet voor een nieuwe lijst. Tot dan!
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
23: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed zo.
29: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de

Op een vliegveld bij Toulouse maakt het supersone verkeersvliegtuig Concorde zich gereed voor zijn eerste proefvlucht. Ontwerp en bouw van deze ranke machine, die opvalt door zijn beweegbare neus, hebben in totaal 12 jaar geduurd en tot nu toe meer dan 2,5 miljard gulden gekost. Het toestel, dat in Brits-Franse samenwerking tot stand kwam, weegt 130 ton en kan 140 passagiers vervoeren. Het was een imposant moment toen de reusachtige vogel zich voor het eerst, zij het een jaar later dan de bedoeling was, van de grond verhief. De snelheid van het vliegtuig werd tijdens de proefvlucht zorgvuldig onder de 500 kilometer gehouden. Het landingsgestel werd niet ingetrokken en de neus van de Concorde werd niet in rechte stand gebracht. Wat wel gebeurt bij hogere snelheden. De eerste proefvlucht slaagde volledig. Maar het zal zeker nog een jaar duren voordat het vliegtuig getest zal worden bij snelheden boven die van het geluid. Als alles dan goed gaat, zal de Concorde tegen 1973 in dienst komen bij 16 luchtvaartmaatschappijen. Voorlopig hebben de invliegers nog werk genoeg.

0: kwam uit en toen kwam ik geloof ik binnen op nummer 19 of zo. In ieder geval ergens in de lage tienen. En toen binnen een week, bam, nummer 1. Nou, dat is wel eventjes, dat is even kicken. Dat is natuurlijk even iets waar je van denkt, nou,
1: ja, drie weken lang op nummer 1. Yeah. En de Beach Boys eraf afgestoten. Yeah. En die stonden nummer 1 in die tijd.
0: Ja, en de Cats.
1: En de Cats.
0: De Cats, ja. En toen opeens, en dan niet meer lang daarna. Voilà.
2: Ze heette Bloody Mary en was de slik der zee.
1: Het is gewoon volmaakt zo. Ik vond het wel leuk. Iemand, een vrouw als piraat, en die dan aan het eind van de rit verdrinkt omdat ze toevallig vergeten was te leren zwemmen. Nou, dat was het dan.
3: Ja. Jullie waren geluidsman, film-editor. Waren jullie wel geschikt om op een podium te staan als popmuzikanten?
0: Nou, nee. Niet echt, en wilden we ook helemaal niet.
3: Nee?
0: Nee, we moesten. Ja. Want het was inmiddels een organisatiebureau, dat had ons gewoon brutaal weer geboekt. Ja. Of we nou wilden of niet, het zat op een gegeven moment, toen kwam het er.
2: Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee.
3: Zijn jullie binnengelopen qua geld?
0: Nee.
1: Nou, nee, niet binnengelopen.
0: Toen zeker niet, toen konden we.
1: Wel aardig verdiend, dat wel. Je verdient natuurlijk aan de royalties. En als het de gouden plaat was in die tijd, was dat een extra inkomen. Ook niet krankzinnig veel.
0: Eigenlijk stelde het niet zoveel. Kijk, daar zit nu geen baard. De foto wel.
2: Want iedereen was
1: een bakkenbaard en een kort baardje had je daar nog.
0: Ja.
1: De witte pet op.
3: Nu zitten jullie al jaren in het beeld- en geluidvak professioneel. Ja. Missen jullie het artiestenvak, Tom en Dick?
1: Nou, nee, niet echt. Er is een jaar of 5, 6 geleden sprak ik iemand die bij een platenmaatschappij werkt. En die zei, jullie zijn er destijds te vroeg uitgestapt. Want als jullie door waren gegaan, hadden jullie het hele havenzangersrepertoire kunnen doen.
3: Nou, om die hit van toen toch nog even te vieren, heb ik wat meegebracht.
1: Nee, hè.
0: Oh, God. Oh, Jezus. Houd er een lucifer bij?
4: Proost op jullie.
0: Proost. Ja, proost.
1: Hangt helemaal van de mix af.
2: Ja. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary. En op alles wat ze deed.
1: Het moet ophouden, die keer.

herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

Kijk, het is ongeveer een half uur geleden dat we het hadden over Owell Part 1 van Fleetwood Mac. En dat het zo jammer was dat die plaat niet in Nederland uit zou komen. En dat we allemaal een briefje wilden gaan schrijven naar Peter Green en naar al die mensen in Engeland. Maar ik heb heel goed nieuws. Want Peter Green die zat te luisteren natuurlijk op de radio, want die luisterde altijd naar Veronica. En die belde net op en die zei van nou, als jullie zo beginnen te zeuren, dan laat ik het wel uitkomen. En nu hebben ze dat eventjes geregeld, eventjes vlug. En volgende week, vrijdag, dan komt hij uit op de Nederlandse markt. En dan is die maandag of zo verkrijgbaar. Dan staat hij over een paar weken in de hit parade.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo. Langstraat FM. Ik zou zeggen, begint u maar.

En Claire en Mon Refuge, mijn toevluchtsoord. Nou, hopelijk mag het komend uur dit programma op Langstraat FM, de platenketting, voor u een toevluchtsoord zijn. Allerlei verbanden tussen platen worden gelegd. En dit was dus de opener, Julien Claire en Mon Refuge. Julien wordt Julio. Me en Julio down by the schoolyard door Paul Simon. Eet smakelijk en goede avond.

Nee, nee, nee, nee. Geen familie van elkaar, Paul Simon en Carly Simon. Maar ze deelden dus wel dezelfde achternaam. En dat was ook tevens de reden dat ze hier aan bod konden komen in het programma. Me en Julio Down by the Schoolyard. En zojuist dus Carly Simon. En You're So Vain. Wat ben jij ijdel? Nou, van dat bijvloek naamwoord maken we een zelfstandig naamwoord. Vain wordt vanity. Nou, dan gaan we terug naar de jaren 80. En ik hoef daar verder niks van te zeggen. Alleen maar I need 7 inch or more.

De China Girl als vervolg op de Nasty Girl, respectievelijk David Bowie en Vanity Six. Nou, die voornaam David wordt nou een achternaam. Annemarie David, het Songfestival 1973. Ze kwam uit voor Luxemburg en ze won.

0: opgenomen naar aanleiding van de geboorte van zijn dochter. En Herman van Veen hoorde u met Anne, daarvoor een andere Anne. Een dubbele naam, Anne-Marie, David en Tutoré Connetra. Herman van Veen, Herman Finkes, ook al zo mooi. Daarboven in de hemel, hoewel de aanleiding voor hem persoonlijk natuurlijk wat minder was. U luistert naar Langstraat FM.
1: Weet u, ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor.

0: Too Much Heaven. U hoorde de Bee Gees en daarvoor Herman Vinkers met Daarboven in de Hemel. Wij bevonden ons even in hogere sferen. Too Much Heaven. Too Much, Too Young. Weet u het nog? De ska-periode begin jaren 80. Hier zijn de specials op Langstraat FM.
1: Too Much, Too Young.

André Hazes en Kleine Jongen. Ja, hij zou dus niet voldoen aan de criteria van Vanity Six. Maar goed, het blijft een associatieprogramma. Dus in mijn verwarde hoofd komen de meest rare, bizarre verbindingen tot stand. Kleine Jongen dus, André Hazes. Kleine Jongen, Too Much, Too Young. Daarvoor de specials. En ja, Kleine Jongen. We gaan nu verder met Lonely Boy, een schitterende hit aan het eind van de jaren 70. Hier is Andrew Gold.

Bijna aan het einde van het programma en aan het einde van de regenboog. Daar straalt een pot met goud. En dat zeg ik natuurlijk omdat de laatste twee titels iets met dit kostbare element te maken hadden. Andrew Gold en The Lonely Boy. En zojuist Spandau Ballet en Gold. Nou, we hebben er nog één te draaien. En dat heeft ook iets te maken met ballet. Maar voordat we afscheid nemen, nog even de mededeling dat wij vandaag 3 Nederlandstalige platen hadden. 2 Franstalige en zo'n 9 Engelstalige. Oké, Spandau Ballet en Gold. En hier zijn tot slot de Ballet Kids en Somewhere Over the Rainbow. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze wordt ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond bluesliefhebbers, welkom bij 2 uur pure passie, rauwe gitaar en een dampende grooves hier bij Long Street Blues. We trappen deze rit af met een stevige klassieker die we zojuist hebben gehoord, Africa van het album Strikes van Thundermug. Een heerlijke mix van zware rock, blues invloeden en die typische 70s sound waar je vanzelf de volumeknop harder van zet. En blijf vooral hangen, want we gaan je deze avond toch veel meer laten horen van Thundermug. Verwacht gruizige gitaren, stevige riffs en verborgen parels uit een tijd waarin muziek nog lekker mocht schuren. Dit is Long Street Blues, 2 uur lang muziek met karakter.

Zo, dat was kant 1 van Strikes van Thundermug. Een plaat vol rauwe energie, stevige riffs en die heerlijk ongepolijste 70s rock sound waar blues en hardrock elkaar ontmoeten. Van stampende grooves tot vlijmscherpende gitaren. Dit is muziek die blijft hangen hier op Longstreet Blues. En dat brengt ons bij het einde van een legendarische plaatkant. Kant 1 van Journey to the Center of the Mind van de Amboy Dukes. Die hoorde je zojuist. Psychedelische rock op zijn best met wilde gitaren, experimentele sferen en de jonge Ted Nugent die zijn gitaar al flink liet grommen. Eén trip terug naar de late jaren 60, precies zoals we het graag horen bij Longstreet Blues.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme Hammond klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Welkom terug bij het tweede uur van Long Street Blues. We kwamen zojuist uit met het prachtige Wildflower van Skylark. Een tijdloze track vol sfeer, soul en die warme 70s vibe die je meteen meeneemt naar een andere tijd. En we blijven nog even in die heerlijke muzikale wereld hangen van Skylark, want hierna gaan we een volledige plaat kan draaien van het album. Dus leun achterover, zet het geluid wat harder en geniet van een kant vol melodieën, harmonieën en pure albumbeleving hier bij Long Street Blues.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
7: Buiten regent het pijpenstelen. Een zeer goed moment om eens even weer naar de blues te gaan, vind je niet? Hartelijk welkom, fijn dat je luistert. En als ik hier uit het raam kijk van de studio, inderdaad, het is zijn beste buien. Maar goed, het zal ook een keer weer overgaan. We beginnen vandaag met Chris Bergson. East River Blues is een prima cd. Ligt nu in de winkel, wil ik je niet onthouden. Mean Disposition.

Een pracht van een afwisselend album. Afkomstig van een dame uit Australië, daar geboren. Zij heeft haar cd opgenomen in Amerika. Ja, over wie heb je het dan, Wim? Nou, over Annie. Annie Piper heet ze. Ziet eruit als een vamp. Gedraagt zich ook wat als... ja, toch wel zeer uitdagend op de foto's van de hoes. Gezien de titel heb ik het denk ik wel goed. De titel van het album, Man I Like Potato Chips. Nou, dat is voor haar rekening toch. Het nummer heet Sheeta. Binnenkort meer daarvan. Nu eerst naar de Boogie Beast. 15 jaar in het vak. Een album gewijd aan R.L. Burnside. Met een aantal gasten. Dit is Jumper of the Line.

0: Black and Blues, album review.
1: Het hoeft niet altijd stevig te zijn. Nee, integendeel. Het kan soms heel subtiel zijn. En dat kan deze man als geen ander. We hebben het over Dave Thomas. Dave Thomas brengt Bridge Street Blues uit. Een uitstekende cd. Veel nummers zelf geschreven. Prima band. En Dave Thomas zelf speelt gitaar en ook mondharmonica. Zingt erbij. Niet als een lijster, maar juist ingetogen. Heel mooi dat dan ook weer. Ik draai er van I Know You, True and True. En wij kennen hem denk ik ook door en door, deze Brit. Hij is vaker in deze uitzending van Black and Blues geweest met een andere cd. En zoals altijd bij de cd van de week draaien de twee Bridge Street Blues de titeltrack.

De Belgische Gallia Fold kennen we als bluesrocker en als dame van de One Man Band. Zij is nu naar Amerika getogen, naar Nashville, naar J.D. Simon. En zij heeft J.D. Simon uitgekozen als producer en daar een nieuwe cd opgenomen. Die ertoe doet zeer afwisselend. Leuk, Burn the House Down, maar ook wel weer heel bijzonder. Het is niet het standaardwerk, zeg maar. Maar goed, dat zullen we de komende tijd wel gaan ontdekken wanneer we nog eens een keer één of twee tracks van Burn the House Down van Gallia Fold gaan draaien. Nu eerst naar Michael Golden, While I Can, heet het album, en daarvan Always a Woman.

Zo beluister je in Black & Blues wekelijks de grote verscheidenheid aan songs die eruit komen en albums. Laat ik je kennismaken met grote en kleine.

bekende sterren en sterren ja, die gearriveerd zijn en sterren die het graag willen worden. Dit was The Reverend Freakchild. Hij was van Blues and Spirituals, zo heet het album, en daarvan Rolling On. Dan neem ik je mee naar een man die uit Chicago een groep vrienden mee heeft genomen die samen een zeer aantrekkelijke band vormen. Hij speelt zelf mondharmonica en heeft een stem, ja, een soulvolle stem die inderdaad ertoe doet. We hebben het over Russ Green. Russ Green, het heeft een tijdje geduurd trouwens voordat hij weer een cd uitbracht. Maar ja, dan mag hij er ook zijn hoor. Stone Cold heet het album. Ik ben benieuwd wat jij vindt van Land Redux.

0: Wat een geweldige powerhouse band heeft Samantha Martin om haar heen weten te formeren. Canadese band, Canadese zangeres, stem die klinkt ook alweer als een klok. De Delta Sugar heet de band. En het is allemaal live en prima opgenomen. Beautiful Bass heet het dan.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
2: Wim Velderman.
0: Fijn dat je er was, zeg ik dan altijd. Want ja, inderdaad, we zijn alweer aan het eind gekomen van dit uur Black & Blues met heel veel nieuws en variëteit. Kan best zijn dat je nog een variëteit mist. Neem dan contact op, @ Wim Velderman. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En zoals altijd, nog één track te draaien. Die is afkomstig van de Scott O'Neill Band. Bestaat sinds 2002 uit de States. Call Me Mr. Blues uit het album en daarvan Nothing to Gain. Bedankt nog en een fijne dag. Dag!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zurich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
8: One sip,
7: bad for me.
8: One hit,
7: bad for me.
8: One kiss,
7: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.